Merci onvergaaslijk, St. Gallen. Haastige dank. Mijn broer Ali, hand in de lucht. Ali, hand in de lucht.